0: Alright.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: King.

0: plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beelden is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij hun vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is nog verder opgelopen. Het zijn er nu bijna 3000. Het aantal gewonden staat nu op ruim 16.500. Er wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. De kans dat er overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de wagenas te arresteren en de vlag weer weg te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de rellen na de WK-wedstrijd van Marokko in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Twee agenten raakten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. In Rotterdam en Utrecht was er ook ME nodig. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn opgepakt. Als het aan president Trump ligt, wordt het vanavond een latertje. Rond deze tijd zou hij een rally houden ter ere van het 250-jarig bestaan van Amerika, maar dat is uitgesteld vanwege onweer. Om 11 uur plaatselijke tijd zou het misschien weer kunnen. Trump zegt dat het hoe dan ook doorgaat, al wordt het 2 uur 's nachts. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt nog deze nacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. Ook is er iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. En Mexico's stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest na de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Kink.

wanna hear your mother tongue. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Kink.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. In een horecazaak in Assen zijn vannacht 2 mensen neergestoken. Eentje is er slecht aan toe, de aanleiding is niet bekend. En in een huis in Leende, Noord-Brabant, is ook iemand neergestoken. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. De politie kon ter plekke meteen een verdachte aanhouden. In New York is brand uitgebroken op de Brooklyn Bridge. Er was daar een vuurwerkshow aan de gang ter ere van 250 jaar Amerika. Op filmpjes op X is te zien dat de brug op meerdere plekken in brand stond. Wat er precies misging is niet bekend. De vuurwerkshow is uit voorzorg afgekapt. En het is een traditie op de Amerikaanse nationale feestdag, een hotdog-eetwedstrijd. In New York wist de Amerikaan Joey Chestnut zijn titel te verdedigen. Hij at 66 hotdogs in 10 minuten. Hoewel hij blij is dat hij heeft gewonnen, baalt hij dat hij zijn record niet heeft verbeterd. Dat staat op 76 hotdogs. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. Kink.

warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. King.

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Ook in andere steden was het onrustig. In Utrecht moest de ME in 3 stadsdelen in actie komen. Er werd brand gesticht en vuurwerk gegooid naar agenten. In Rotterdam heeft de ME een straat schoongevecht doordat ambulances er niet door konden. Ook werd er met eieren gegooid. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. Ander nieuws dan. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand te worden geëvacueerd. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Jurjens.
4: Ja hoor, goedemorgen. Foo Fighters komen eraan na de Queens of the Stone Age.

gezien. Headliner, afsluiter, Pinkpop 2026, de Foo Fighters. Je hoorde Window hier op Kink. Zo, hallo dan. Iets na zessen, zondagochtend 5 juli. Michiel Jurjens hier op de plek van Lars Wijnhoven, die nog even van zijn vaderschapsverlof geniet. Inmiddels ruim 2 weken vader van Joe. Dit is Joe, stuurde hij in de Kink groepsapp, wat best wel grappig was. Daarom Lars hier dus niet. Maar wel Michiel op zijn plek. Fijn om hier weer eens te zijn, net als gisterochtend trouwens. En ik denk, nou, ik weet wel zeker, ik ga daar eigenlijk gewoon helemaal niet bescheiden over zijn. Ik weet dat ik hele goede muziek voor je heb meegenomen. Fountains of Wayne komt er zo aan. Stacey's Mom en de Red Hot Chili Peppers na The Last.

0: serveert. Tomboy hoorde je hier op Kink. Zometeen iets meer lawaai. Dat bedoel ik positief, hè? Stone Temple Pilots. En ook de nieuwe Arctic Monkeys.
1: Kink. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

Kilder Director, The Wombats en ook Stone Temple Pilots en Opening Night, nieuwe muziek van Arctic Monkeys. Goeie reis Jasper en Cindy en bedankt voor het bericht met de Kink app. Ik zie ja, ik ga het ook maar gewoon omschrijven zoals het is. Ik zie twee blote voeten op nou, het is niet het dashboard, want het is de kant van de bijrijdersstoel. Maar ik zie twee voetjes omhoog liggen en ik zie een snelweg zo te zien in België ergens, want het ligt er niet heel mooi bij. Onderweg naar Frankrijk met de muziek van Kink erbij. Leuk. Leuk om dat binnen te krijgen. Ook bijvoorbeeld van Sander, die in de tuin aan de koffie zit. En blij is met de muziek die hij op Kink hoort. Dankjewel voor je bericht. Net als die nieuwe Arctic Monkeys. Ik heb zo nieuwe, meer nieuwe muziek voor je. Pom, fijne band is dat. High, die komt eraan. Je hoort ook Garbage Only, Happy When It Rains. En dit zijn Of Monsters and Men op Kink.

0: ik ben fan en ik niet alleen, iedereen hier bij Kink. En ook veel mensen die naar Kink luisteren. Nieuwe single, je hoorde High. Zo ook nog Arcade Fire. En dit is LaGrange, ZZ Top.
1: Rumors spreading round. Your night takes its time. Right to check outside LaGrange. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Arcade Fire en Rebellion. Weezer is terug van de nooit echt weg geweest. Hun nieuwe single was al Kink XL en hoor je zo meteen. Net als... Kaiser Chiefs, zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Marokko-fans in heel ons land hebben gevierd dat Marokko door is naar de kwartfinale van het WK-voetbal, maar op sommige plekken liep het uit de hand. Zo werd de politie in de Schilderswijk in Den Haag bekogeld met stenen en vuurwerk. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Bijna 30 relschoppers zijn opgepakt. Ook in Utrecht en Rotterdam sloeg de sfeer om en greep de ME in. Hoeveel mensen daar zijn opgepakt is niet duidelijk. De politie zegt dat de meeste Marokko-fans in ons land gewoon feest vierden na de 3-0 winst op Canada. In de kwartfinale spelen de Marokkanen tegen Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij bij een café. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de 2 binnen ruzie en liep het buiten verder uit de hand. Daarbij werd gestoken. En een gevaarlijke actie van een man in Parijs die gisteren de Eiffeltoren beklom en daar de Amerikaanse vlag heeft opgehangen. Een deel van de Eiffeltoren werd ontruimd. Of de beklimming iets te maken had met het vieren van 250 jaar Verenigde Staten, weten we niet. De man is in elk geval opgepakt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Jurjens.
0: Met zo Weezer en nu

en Ruby in wat Lars altijd zo mooi de weekendochtendshow noemt. Alleen Lars is er niet en de reden is mooi, is fijn en blij. Lars is vader geworden voor de tweede keer. Vader van Joe. Er was dus al een Wijnhoven mini, een mini Lars. Er zijn er nu dus twee van, vrouw en kind maken het allemaal goed. Maar Lars is er dus even niet. Volgend weekend wel weer terug hier bij je om dan je zondagochtend af te trappen met het beste uit toch een jaar of 50 alternative rock. Maar het is nu even de invalploeg hier. En ja, als ik hier dan weer eens ben, als ik dan eens in de zoveel weken een invalshowtje op Kink maak, dan ga ik ook Linkin Park draaien. Ja, dat dan weer wel. In the End is hier op Kink.

0: Dit is Kink. En dit is R.E.M. En deze hoor je binnen 3 minuten.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

zomerherinneringen waarvan je nu nog niet weet dat je ze gaat maken. Wel kans op een bui vandaag. Maar wel lekker, graad of 22. Eind van de week dan gaan de temperaturen weer omhoog. Je hoorde People Watching dus van Sam Fender hier op Kink. Beste alternative rock, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De Manic Street Preachers bijvoorbeeld, zometeen. Your Love Alone is Not Enough, hoor je zo. En ook nieuwe muziek van The Pretty Reckless. Nou, Alanis Morissette, hand.

Oh, de censuurpiep. Ik hou ervan. Michiel Jurjens. Het was The Pretty Reckless About You. 2 weken geleden nog op Pinkpop. Het is nu het weekend van Rock Werchter. Ik hoop dat je er al het een en ander van hebt meegekregen. Zo niet. Zorg dat je vanmiddag om 3 uur weer bij de radio zit. Dan hoor je Jim Voorwald en Stefan Koren de hele middag en een groot deel van de avond live vanaf Rock Werchter. Nu tijd voor The Golden Earring. Another 45... Het ging heel snel, sorry. Another 45 miles. A song called Another 45 miles.

Another 45 miles. Je hoorde de Golden Earring op Kink. Ik krijg een bericht van Isabel binnen. Die is met het hele gezin onderweg naar Denemarken en zegt: hey Michiel, jij weet vast wel welke van Green Day wij daarbij willen horen. Nou, ik denk

0: klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En Melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
17: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: 8 uur. Kink. AMP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In meerdere steden in ons land is het onrustig geweest na de winst van Marokko op het WK voetbal. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht liepen de feestelijkheden uit op geweld, waarbij agenten werden aangevallen met stenen, eieren en zwaar vuurwerk. Toen de ME erbij kwam, werd het weer rustig. In de Haagse Schilderswijk raakten door het geweld 2 agenten en een verkeersregelaar gewond. Bijna 30 relschoppers daar zijn opgepakt. Ondanks de ongeregeldheden zegt de politie dat de meeste Marokko-fans gewoon feest vierden. Marokko is door naar de kwartfinale en daarin spelen ze tegen Frankrijk. Ander nieuws dan. Na een steekpartij in Assen zijn vannacht 2 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers kregen in een café ruzie met elkaar, meldt Dagblad van het Noorden. Buiten liep het verder uit de hand en werd er gestoken. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. En uren later dan gepland heeft president Trump zijn toespraak gehouden op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Er was noodweer in Washington en daarom moesten duizenden bezoekers op het festivalterrein worden geëvacueerd. Na de speech van Trump werd de Amerikaanse feestdag afgesloten met een grote vuurwerkshow. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Jurjens.
20: Ja, en het maakt niet uit waar in het land je precies zit. Het is hier altijd

Rain King, Counting Crows, hoorde je op Kink. Wel kans op een bui vandaag, inderdaad. Bij een graad of 22, het is iets na achten. De zondagochtend van Kink, 5 juli, geen Lars Wijnhoven. Nog één weekendje vaderschapsverlof voor hem. En hij doet het rustig aan, maar zit hier volgend weekend dan weer fris. 2 weken na de geboorte van Joe. Felicitaties voor Lars, mogen altijd hierheen met de Kink App. Het is daarom Michiel Jurjens hier met zo The Cure, A Forest. En dit is The Haunted Youth, A Forget Me. Yeah.

0: Kon je het live horen gebeuren hier op Kink. De show van Gorilla's op Rock Werchter. Rock Werchter, waar je niks van hoeft te missen. Als je Kink maar aanhoudt. Gisteren dus live die show hier op de radio. Rock Werchter, waar je niks van hoeft te missen. Als je Kink maar aanhoudt. Gisteren dus live die show hier op de radio. Van Gorilla's hoorde je Orange County. Daarvoor onder andere nog The Cure en A Forest. The Cure, die Werchter vanavond afsluiten. Luister vanaf 3 uur vanmiddag, dan hoor je Jim Voorwald en Stefan Koren live vanaf dat festival met echt de allerbeste artiesten van de hele wereld. Daar allemaal in Werchter. In België. Binnen een paar minuten hier op Kink, de Bloodhound Gang. We don't need no water, let the
1: motherfucker burn. Kink. Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Vanaf morgen hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. Kink.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer daar...

0: De PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi, joehoe, bedtijd.
3: Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag.

0: prachtig. Karwei, maak het mooier.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

Ja, je weet dat hij komt, maar toch schrik je er weer bijna van. A Love Removal Machine, het was The Cult hier op King. Goedemorgen, zometeen van The Cult naar De Staat. En dit zijn eerst de...

je radio met The Fire van de Staat. Zometeen na 9 uur heel veel plezier. Dan is Elwin van Gessel weer hier. Hij begint met 3 tracks uit de jaren 80 in de Kink 80s Break. Ik spreek je volgend weekend, maar dan in de late middag op de plek van Lisa Koningsdaad. Dat zien we dan wel. Maak er een mooie zondag van. Veel plezier met Elwin. Later.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
17: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk zijn bijna 30 relschoppers opgepakt. De avond begon nog feestdruk toen Marokko-fans de straat op gingen na de winst op het WK. Maar de sfeer sloeg na een tijdje om. Agenten werden aangevallen met stenen en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht werd het onrustig. In Amsterdam is een feest van Marokko-fans uitgelopen op een heftig ongeluk. Op een plein in Nieuw-West botsten een motorscooter en een fatbike op elkaar. 3 mensen zijn volgens het parool zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ander nieuws dan. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de 2 binnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand. Daarbij werd gestoken. En de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. In Washington werd het feest afgesloten met een grote vuurwerkshow na een speech van president Trump. Die was vanwege noodweer boven Washington uren later dan gepland. In zijn toespraak zette Trump zijn politieke tegenstanders weg als communisten. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
17: King, Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
10: Ja, goedemorgen en welkom op je zondagochtend met de King 80's Break. Even na 9 uur, AC/DC zometeen, You Shook Me All Night Long. En ook de Urban Dance Club met Fast Lane zit erin. Eerst Bruce Springsteen, Glory Days en de King 80's Break.
17: King.

0: Ladies Break.
1: Gaan we nu dus die rustiger aandoen? Want straks staat op het programma AC/DC.
2: AC/DC.
1: Ah, ben ja.

0: green flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no.
1: Dat is toch vet dat je kan zeggen dat grote bands als Rage Against the Machine naar jou hebben geluisterd als inspiratiebron. Dat is mooi. Dat gebeurde de gasten van Urban Dance Squad, Fast Lane in de 80s Break. Werd als een hit in 1991, maar het werd toch echt al op de plaat gezet in 89. Ze waren toch wel een beetje de voorlopers van al die vette hip-hop acts die in de 90s zouden volgen. Fast Lane hoorde je met AC/DC, You Shook Me All Night Long en ook Glory Days van Bruce Springsteen maakte de 80s Break compleet. Goedemorgen en welkom op je zondag. Het is 5 juli 2026. Goedemorgen, Elwin hier. Tot 12 uur met een bak goede liedjes van Live en Fate No More zometeen. En nu de band die nog een kleine 24 uur lang onze Kink XL mag zijn. 18 februari volgend jaar, Kink presents Editors en nu al op de radio met een nieuwe. Dit is The Rush.

0: Kings of Leon bij Kink. Back Down South hoorde je op de zondagochtend van Kink met Faith No More daarvoor, Epic. Zo'n band die een grote hit scoort bij het grote publiek met een ballad. Hè. Easy hebben ze gecoverd van de Commodores. Maar dit was eigenlijk meer een ware aard. Hè. Epic hoorde je van Faith No More bij Kink. Waar je zometeen wordt getrakteerd op de nieuwste van Honey I'm Home. Ook Coldplay hoor je zo. En de President of the United States of America preaches over een kleine 3 minuten.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Oh, ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000.

ideale moment om je zolder op te ruimen. Om te zorgen dat je net voor de vakantie begint weer met een schone lei kan beginnen. Dat moet Chris Martin ook gedacht hebben. Hij ging namelijk zijn zolder opruimen en hij kwam een cassettebandje tegen met daarop een demo van een nooit eerder uitgebracht Coldplay-liedje. The World Is Not Enough. Het was eigenlijk bedoeld als een soundtrack voor een nieuwe James Bond-film eind jaren 90. Uiteindelijk bleef het op de plank liggen bij Chris Martin en hebben ze het nooit uitgebracht. En nu gaat het dus naar een veiling en kun je dus bieden op een cassettebandje van een nooit uitgebracht Coldplay-liedje. Dus als je nog wat geld in een oude sok hebt liggen op die zolder, zou je dus kunnen bieden op een cassettebandje van Coldplay.

The White Stripes, Seven Nation Army. Worden hier bij Kink zometeen een nieuwe ronde van het Kink ABC. Het rad wordt al langzaam de studio in gereden en zometeen gaan we kijken waar die op terecht komt.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data...

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze! In een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam is een overwinningsfeest van Marokko-fans in één klap geëindigd na een heftig ongeluk. 3 mensen raakten zwaar gewond. Op een druk plein botste iemand op een scooter tegen 2 jongeren op een fatbike. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en er volgens het parool alle 3 slecht aan toe. In een paar andere steden braken rond het Marokkaanse voetbalfeest ongeregeldheden uit. Daar zijn tientallen relschoppers opgepakt. Alleen al in de Haagse Schilderswijk zijn het er bijna 30. 2 agenten in Den Haag raakten gewond toen ze werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werd een verkeersregelaar aangereden. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. En president Trump heeft in zijn speech op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zijn bekende speerpunten herhaald. Zo waarschuwde hij voor het communisme en voor fraude bij de volgende Amerikaanse verkiezingen. Trump's speech buiten op de National Mall was uren later dan gepland. Er was noodweer boven Washington. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
9: En Call Me van Blondie, de nieuwste Nothing But Thieves. Ook zo meteen naar de Arctic Monkeys.
7: Kink.

0: Ik ben een van die weinige Nederlanders die deze band nog nooit live heeft gezien, maar daar gaat verandering in komen.
1: Elwin van Gestel.
0: Ik ga ze eindelijk live zien volgend jaar. Staan ze namelijk met twee shows in de Ziggo Dome, 15 en 16 januari. Nothing But Thieves in de Ziggo Dome. Je hoort ze met Evolution bij Kink. Straks de Foo Fighters, ook Stereophonics. En eerst Kula Shaker, Govinda.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: Stereophonics bij Kink en Have a Nice Day.
1: Het Kink ABC.
0: Elke zaterdag en zondag dan draai ik 3 liedjes achter elkaar die iets met elkaar gemeen hebben. Ze hebben namelijk alle 3 dezelfde beginletter in de titel. En om te bepalen met welke letter we dat gaan doen, dus welke letter er centraal staat, heb ik hier het rad met daarop de 26 letters van het alfabet. En als ik daar een draai aan geef, komt er zo meteen een letter uit en dan gaan we daarmee puzzelen. Als ik zeg we, bedoel ik eigenlijk jij. Want jij mag bepalen welke ik dan zometeen ga draaien uit die bak met leuke liedjes. Eens kijken met welke letter we dat gaan spelen.
1: F.
0: De letter F van bijvoorbeeld Fight for Your Right to Party van de Beastie Boys. Dat is lekker. Of even denken. Figure It Out, Royal Blood, ook een goede plaat. Niet te veel goede platen noemen, want jij mag ze bedenken. Kom maar door via de Kink App met jouw favoriet voor de letter F. Draai ik hem misschien zo meteen wel, net als de Peppers, Pulp en ook Alex Sax.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers bij Kink en Can't Stop.
2: Het Kink ABC met de letter F.
1: Die stond centraal, daar kwam het rad op terecht. Dus dank voor alle suggesties die zijn binnengekomen in de Kink-app voor het Kink ABC met de letter F. Ik ga de drie liedjes helemaal draaien. Foxy Lady van Jimi Hendrix, daar komt Bart mee. En Robin die zegt, mag ik alsjeblieft Fabricated Flora van Radiohead met een knipoog erbij. Nou Robin, jij doelt natuurlijk op de video die online staat nu op de Instagram van Kink. @kink.nl of @Elwin van Gestel, kun je hem checken. Ik heb met collega Diane Kok de synonieme quiz gedaan. En Fabricated Flora is natuurlijk Fake Plastic Trees van Radiohead. Maar dat duurde in werkelijkheid zeker 5 minuten voordat we dat door hadden. Diane en ik. En uiteindelijk had ik een puntje. Maar nou, wie er gewonnen heeft, kun je checken op Instagram. Ik zal niet spoilen. Maar Fake Plastic Trees zometeen dus wel, Robin, speciaal voor jou van Radiohead. Eerst Bring Me The Rise and Follow You voor Sander.

geweldige Jimi Hendrix en Foxy Lady hoorde in het Kink ABC met de letter F. Ook Radiohead, Fake Plastic Trees en Follow You van Bring Me The Horizon in dat Kink ABC. Ik zou willen zeggen, komende zaterdag doen we dat weer, maar dan is de Kink Album Top 1000 in volle gang. Die begint vanaf morgen 9 uur en die hoor je dan tot en met de volgende week vrijdag daarop. Dus in totaal, even hoofdrekenen, 12 dagen lang. De Album Top 1000 vanaf morgen bij Kink. Dus voorlopig even geen Kink ABC. Misschien moeten we dat wel meedoen voor in de zomer of zo. Dat we wat vaker doen, dat Kink ABC. Maar het is wel leuk, toch? Ik ga het even overleggen met de leiding hier. Of we daar wat vaker wat mee kunnen doen. Dit is de nieuwste Muse bij Kink. Dit is Cryogen.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop.

0: De Retour.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noordoosten van Brabant zijn twee doden gevallen bij een auto-ongeluk. Een van de slachtoffers is een jongen van 15 uit Uden. De auto botste vanochtend in het dorp Zeeland tegen een boom en vloog daarna in brand. Hulpdiensten zochten in de omgeving naar nog meer slachtoffers, maar die zijn niet gevonden. De viering van de verjaardag van Amerika is gisteravond in mineur geëindigd op Coney Island bij New York. Iemand opende daar het vuur en raakte zeker 8 mensen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. De jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. In Assen raakten vannacht 2 mensen gewond bij een steekpartij. Daar zijn nu 3 verdachten voor opgepakt. Ze komen allemaal uit Assen zelf. Reden voor het geweld zou een uit de hand gelopen ruzie zijn in een café. Wat er precies is gebeurd en wie er heeft gestoken, weten we nog niet. En dagen na de uitschakeling op het WK zitten veel spelers van Senegal nog altijd noodgedwongen in Amerika. Eigenlijk zouden ze na het verlies tegen België meteen naar huis gaan, maar op de luchthaven ontdekten ze dat hun eigen voetbalbond de terugvlucht niet geregeld had. Sommige spelers hebben daarom maar zelf iets geboekt. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. King.

Kink Alternative Rock Radio op je zondagochtend met System of a Down en Lonely Day. En daarvoor de band die dit weekend in de Lage Landen was. Ik denk dat ze misschien op dit moment nog in Nederland zijn ook zelfs. Vrijdag stonden ze in Prok, Werchter en gisteren op Down the Rabbit Hole. De Last Dinner Party nieuwste single heet Big Dog. En hoorde je bij Kink, waar Royal Blood niet ver weg meer is, net als Blur. Eerst Talk Talk, dit is It's My Life.

0: Zo, tot het gaatje gaat deze man Velvet Revolver hoorde je bij Kink en Fall to Pieces. Op jouw zondagochtend waren over minder dan 24 uur trouwens al midden in de lijst zitten. De lijst om ja, misschien ook wel een beetje de vakantie in te luiden. Maar ook de lijst met de 1000 allerbeste albums ooit gemaakt. Stemmen kon je via kink.nl. En vanaf morgen 9 uur, dan gaat hij los.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Vanaf morgen hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje... en dan weer aan tafel, wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren.
12: Een maatschappij, dat ben jij.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

nieuwste single van Bleach 93 heet Underrated. En dat ze absoluut niet underrated zijn, dat blijkt wel uit het feit dat hun show op zondag 13 september is uitverkocht in de Bitterzoet in Amsterdam. Dus dat wordt weer een ticketswapje doen, mocht je er naartoe willen. Bleach 93 en Underrated hoorde je. Het is Kink Alternative Rock Radio, waar je zo meteen wordt getrakteerd op het stemgeluid van Chris Cornell. En dan zou ik kunnen zeggen, ik draai Soundgarden of Audioslave. Het wordt één van de twee. Ik ga er even over nadenken nog. Eerst Iggy Pop en The Passenger.

Het mooie is dat Marcel aan de ene kant hebt... Oh, te gek dat je Audioslave draait. En Monique zegt dan... Goh, wat jammer dat je Soundgarden niet draait. Ik zei net, nou, ik draai iets van Chris Cornell. En dat wordt Soundgarden of Audioslave. Nou, het werd uiteindelijk dus Audioslave, Doesn't Remind Me. Dus graag gedaan, Marcel. En sorry, Monique. Het is Kink op je zondag met zometeen na 12 uur de lunch. Mick Hummel verzorgt die, muzikaal gezien in ieder geval. Hij heeft lekkere liedjes van Go Back to the Zoo, Skunk & Nancy... en ook Florence and the Machine zometeen. Dus maak je klaar voor de lunchshow met Mick zometeen tussen 12 en 3. Dit is nog de nieuwste van The Warning. Dit is Ritual bij Kink. Fijne zondag.

0: it's a ritual. Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Wow, wow,
1: wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Hoi van Ethos.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
21: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
22: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de A13 bij Delft is gisteravond een heftig ongeluk geweest. Daarbij waren twee auto's betrokken en in één zat een kind dat zo zwaar gewond raakte dat het vanmorgen in het ziekenhuis is overleden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd op de snelweg. De politie is op zoek naar ooggetuigen. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben 4 relschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete mee. Een Marokkaans voetbalfeest eindigde gisteravond in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. Op Coney Island bij New York is het gisteravond helemaal misgegaan toen mensen naar het vuurwerk stonden te kijken op de 4th of July, een nationale feestdag in Amerika. Zeker 8 mensen raakten gewond toen iemand daar het vuur opende. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen, de jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. En FIFA-baas Gianni Infantino geniet met volle teugen van het WK. Hij vindt het vooral geweldig dat de grote sterren het ook echt waarmaken. En tot op Messi, Mbappé, Haaland, Kane en Ronaldo. Infantino gaf ook een pluim aan de keeper van Kaapverdië, die uitgroeide tot de held van het WK. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met lokaal een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden.
22: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
0: Hummel. Let's go back to the zoo en ook Skunk and Nancy. Eerst Florence and the Machine. Dog Days Are Over. Kink.

0: Kruk en Nancy en Twisted Everyday Hurts.
1: Mick Hummel.
0: Hallo, met Mick. Ik mag de komende uren weer gezelschap houden met de allerfijnste alternative rock op je zondagmiddag. De vierde dag van Rock Werchter. Vanmiddag zijn Stefan en Jim ook weer daar. En hopelijk gaan we ook weer allemaal leuke dingen daarvan horen en uitzenden en zo. Tot het zover is, moet je dit met mij doen. En met muziek van Good Charlotte bijvoorbeeld. Ook Triggerfinger zometeen The Cure ga je horen. En eerst draai ik de mannen die onlangs nog bij ons in de... Ja, ze zijn overal bij ons geweest. Ze waren bij onze Pinkpop op het hofje daar. De Kink Secret Stage. Ze waren ook bij ons in de Kink Live Bunker voor een toffe sessie. Alle beelden van al die toffe sessies vind je op kink.nl en in de Kink app. En de komende minuten ga je van ze genieten. Met, ik denk wel, hun rustigste nummer ooit. Meestal is het bij Bodom Boys wel gewoon rammen, rammen, gas geven en heel hard roepen. Maar deze is bijna een soort van relaxed. Je zou kunnen zeggen ideaal voor de zondagmiddag. Bodom Boys op Kink, Blindsided.

The Cure bij Kink. Vanavond afsluiter van Rock Werchter daar in België. En als alles mee zit, ga je het ook live meekrijgen bij Kink. Hou daar zeker de socials in de Kink-app voor in de gaten. Zometeen hoor je Triggerfinger naar Good Charlotte. I Just Wanna Live.

0: terug in de Kink-app en op kink.nl. Dit was gewoon de albumversie van Come Clean. Triggerfinger hoor je op de zondagmiddag van Kink. Probeer je even voor te stellen hoe Linkin Park geklonken zou hebben als ze in Polen geboren waren en geen gitaarmuziek waren gaan maken, maar fijne polka-tracks. Het antwoord op die gekke vraag hoor je zometeen in Mix & Monster Mash hoe dat dan geklonken zou hebben. En ook muziek van The Smiths, The Killers en The Black Crowes komt eraan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

En Heaven Knows I'm Miserable Now. Nou, miserable ben ik zeker elke keer als ik die bandnaam weer moet uitspreken. Dus het komt er bij mij nooit heel vloeiend uit. Maar ook miserable word ik van die monsterlijke mashups die ik voorbij zie komen op het internet. Mashups, als je twee liedjes pakt en daar eigenlijk een soort van mix van maakt. Die kunnen heel goed zijn, die kunnen heel goed werken. Maar je kan ook een soort van monsterlijk gedrocht daarvan krijgen. Bijvoorbeeld, Limp Bizkit gemixt met een boyband vibe. Of Killing in the Name of, maar dan met de piano van Vanessa Carlton erdoorheen. Dat zijn een soort van de mashups die ik voorbij zie komen op mijn social media feed. En in het kader van gedeelde smart is halve smart wil ik die altijd even in het weekend van Kink aan je laten horen. Zodat we samen doorheen kunnen en dan het origineel gewoon daarna volledig draaien. Om het goed te maken, zeg maar. Ik stelde net de vraag al, hoe zou Linkin Park klinken als ze in Polen geboren waren en polka-muziek waren gaan maken? Het antwoord is dit.

Kijk, je zou kunnen zeggen, dit is een beetje jammer. Had niet gehoeven. Maar in the end, it doesn't even matter. Mix Monster Mash.

Ze doen het nog steeds. The Rolling Stones in the Stars. Mijn vader luisterde daar vroeger altijd naar. En ik zag dat dan als classic rock, omdat ik dan een jong kind was. Maar helaas, moet ik toegeven, inmiddels wordt dit ook in de categorie classic rock geschaafd bij veel programma's. Ja, een beetje pijnlijk. Ik begin ook oud te worden. Blink 182 op Kink. Dit is The Rock Show.

0: meestal is het nationale pop-punk momentje op zaterdagmiddag. 20 over 2 altijd. Een gegarandeerd momentje voor iedereen die van het muziekgenre houdt. Maar soms zit er gewoon ook even random eentje als cadeautje op de zondag. The Rock Show, Blink 182 hoor je bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen veel meer fijne muziek van de Black Keys. Bijvoorbeeld ook Snow Patrol en Echo and the Bunnymen. Hoor je zo.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF. Voel mij zo
7: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000.

0: countrydiscounter.nl.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan? Kassen op de wetten!
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die van Jumbo.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze! In een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor mensen die geregeld naar een van de bezoekerscentra komen van Staatsbosbeheer. In het nieuwe jaar gaan ze alle 7 dicht. Staatsbosbeheer heeft te weinig geld om ze open te houden. De bezoekerscentra zitten verspreid over het hele land en ontvangen elk jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers. Het Nederlandse reddingsteam keert rond deze tijd terug uit Venezuela. Ze kunnen ieder moment landen op vliegbasis Eindhoven. Het team bestond uit tientallen mensen en honden die zochten naar overlevenden van de aardbevingen van 1,5 week geleden. Ze hebben voor zover bekend niemand gevonden. Bij een groothandel in Stuttgart brak vrijdagavond brand uit en het vuur is nog steeds niet helemaal uit. De verwachting is dat het blussen nog uren duurt. In het gebouw zaten tientallen bedrijven die groente en fruit leveren aan de horeca. De schade loopt in de miljoenen. Niemand raakte gewond bij de brand. En het is nu eindelijk officieel. Oranje International Denzel Dumfries heeft zijn droomtransfer te pakken. Hij verhuilt internationale voor Real Madrid, waar Dumfries voor 4 jaar heeft getekend. De laatste keer dat de Nederlander uitkwam voor Real Madrid is alweer 15 jaar geleden. Dat was Royston Drenthe. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hamel.
12: Snow Patrol en Echo and the Bunnymen krijgen zo meteen een mic naar de Black Keys. Gold on the Ceiling.
10: Kink. Kink.
13: Haha, je zei in je mic. En dat is grappig. Want jij...

0: Echo en de Bunnymen, The Killing Moon, hoor je bij Kink.
1: Dit is Kink.
0: Op het album Ocean Rain. Vorig jaar stond dat nog op nummer 523. Maar of het dit jaar ook weer in de Kink album top 1000 geëindigd is... en ook weer zo hoog, dat gaan we meemaken vanaf morgenochtend. 9 uur dan staat de lijst. 2 weken lang de allerbeste albums. Jij hebt de afgelopen tijd kunnen stemmen. Dat kan nu niet meer. We zijn de stemmen aan het tellen, de lijst aan het samenstellen... en vanaf morgenochtend 9 uur hoor je hem dus 2 weken lang. Als een soort van aftrap van de zomervakantie. De Kink album top 1000. En ik denk dat dat album Ocean Rain van Echo and the Bunnymen daar ook wel in komt te staan. De mannen die er zeker een paar keer in staan met een aantal albums, die hoor je zo meteen. Pearl Jam, ook Placebo en Bastille komen eraan. En dit is de nieuwste van Jack White, Dollar Bill.

0: miss you, I miss you, I miss you more. Als je dat zegt over het verleden, als je nogal nostalgisch ingesteld bent, I miss you, ik wil terug naar die goede oude tijd. Goed nieuws, zometeen terug naar de jaren nul, de Kink Zero's Break. Blokje nostalgie met daarin zometeen een track van Daft Punk die je niet zo vaak hoort en ook muziek van Kaiser Chiefs en R.E.M.
1: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Even bollen. Iedereen moet het weten.
15: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. En Mick Hummel.
0: Half twee geweest. Tijd om terug te gaan naar het tijdperk waarin ik dacht dat zweetbandjes en van die schaakbordriemen met van die pins, van die uitstekende punten erop, dat wel cool was, dat dat wel fashion was. De jaren nul. De Zero's. De King Zero's Break. 3 tracks achter elkaar uit die jaren nul. Met daarin zometeen fijne elektroklanken van Daft Punk. Kaiser Chiefs zitten erin. En we starten dit blokje nostalgie naar de jaren nul met R.E.M. Dit is Imitation of Life.
18: King.

Oasis, you know what I mean. Vorig jaar grote reunietour gedaan door de UK. Oasis Live 25. Jim Voorwald en Stefan Koren, die zijn daar naartoe gegaan. Die zijn daar echt voor gaan vliegen bijvoorbeeld. Ja, dat ging mij te ver. Maar ik wil gewoon dat ze naar Nederland komen. Lekker naar Amsterdam, dan kan ik ze ook weer eens zien. Of überhaupt ooit eens zien. Ik heb Oasis nog nooit live gezien. En er zijn heel veel geruchten. Hij heeft een keer in een gesprek met een fan die dat toevallig filmde geroepen, Liam Gallagher, van ja, absolutely, for sure, 100%, volgend jaar komen we naar Rome. Maar ja, er is nog steeds niks officieel aangekondigd. Ik hoop heel erg op gewoon een Europa-tour in volgend jaar dan. Hetzelfde recept wat ze toen in Engeland hebben gedaan. Maar ja, vooralsnog niks officieel over bekend. Maar als het zo is, dan hoor je het bij Kink uiteraard ook. We houden het in de gaten. Ik ga ervan uit dat het zo is. De geruchten zijn zo hardnekkig en niemand ontkent het. Volgend jaar lekker Oasis in Amsterdam. Ik hoop het. Foo Fighters hoor je nu bij Kink. Dit is Window.

0: als ik door het raampje kijk naar mijn playlist van zometeen na het ANP-nieuws van 2 uur, dan zie ik daar goede muziek staan. Van bijvoorbeeld Weezer, ook New Order en Kings of Leon. Hoi zo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het worden gebedsonderrent van het herstel aan het spoor bij Rotterdam loopt weer uit. De klus had eigenlijk morgenochtend klaar moeten zijn, maar het wordt nu op zijn vroegst pas dinsdagochtend. Na de brand in een kabelgoot ligt het treinverkeer naar het zuiden nu al bijna een week plat. In Tilburg worden 4 mensen die gisteravond de overwinning vierden van Marokko op het WK voetbal verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden vuurwerk hebben gegooid naar agenten en zitten nog altijd vast. Het succes van Marokko werd ook in andere steden gevierd, zoals Den Haag. Daar werden ook mensen opgepakt. Een stukje van de A12 bij het Gelderse Babberich leek vanochtend wel een kampeerterrein. Een auto was op een caravan gebotst en de bestuurders hadden volgens Hart van Nederland geen zin om de zaken af te handelen achter de vangrail. In plaats daarvan zaten ze midden op de snelweg aan een uitgeklapt campingtafeltje. En in het noordoosten van Spanje is de eerste echte etappe van de Tour de France begonnen. Na de ploegentijdrit van gisteren gaat de etappe vandaag van Tarragona naar Barcelona met Jonas Vingegaard in de gele leiderstrui. Favoriet voor de winst lijkt Tadej Pogacar, maar Mathieu van der Poel hoopt nog te kunnen verrassen. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt vooral in het zuiden af en toe de zon. Het is 19 tot 23 graden.
18: Kink. Alternative Rock Radio.
0: Het is een Marvel-serie van voor de tijd dat Disney Plus bestond. En hij is wel echt te gek, al was het alleen al vanwege de muziek op de soundtrack. Je hoort er zometeen alles over in King's Streaming Service. Nou, Weezer, New Order en Kings of Leon nu. Dit is Notion.

0: Uitkijk jezelf van Weezer en Wednesday, We Might As Well Be Strangers.
1: King's Streaming Service.
0: Op de streamingsdiensten zijn heel veel films en series. En ik vertel je elk weekend welke de moeite waard zijn omdat een goede King muziek op de soundtrack te horen is. En deze keer is het een oudje, komt al uit 2019. Het is Legion, gemaakt door Marvel Television toen er nog geen Disney Plus was. Dus het stond toen op FX in Amerika. En Legion gaat over David Haller. Hij is een gekwelde jongeman en hij is schizofreen. Is als kind vastgesteld. En hij houdt allemaal stemmen en visioenen en dingen. En hij komt er langzaam achter dat dat een soort van kwaadaardige parasiet van onvoorstelbare kracht is die in hem zit. Dan natuurlijk het klassieke superhelden Marvel verhaal. Toffe serie, lekker surrealistisch en hele goede muziek die ook op de soundtrack staat bij deze Legion, die je dus kan checken op Disney+. Dan hoor je onder andere muziek van The Who. Jane's Addiction komt voorbij. Feist staat op de soundtrack. Dan Stevens met een versie van Rainbow Connection. Pep. Pink Floyd zit erin. En ook deze staat daar op de soundtrack van Legion, deze Marvel-serie op Disney+ te checken. Cornflake Girl van Tori Amos.
1: King's Streaming Service.

Als je zin hebt in een soort van psychedelische superheldenachtige serie met goede muziek op de soundtrack, dan is dus Legion op Disney Plus een goede tip. Komt onder andere deze voorbij van Tori Amos, Cornflake Girl in King's Streaming Service. Frans Ferdinand en The Afghan Wig zal je zo meteen op de zondagmiddag van King. Nou, Volbeat, Heaven Nor Hell.

0: Afghan Wigs, Debonair op de zondagmiddag. Zometeen veel meer fijne alternative rock om je door het weekend heen te helpen. Ik weet niet of dat een beetje lukt. Relaxed weekend hopelijk. En mocht je er doorheen geholpen moeten worden, dan ligt het aan de muziek zeker niet. Want hier is zometeen van Counting Crows, Honey I'm Home en ook Limp Bizkit komt eraan.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Vanaf morgen hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat.

0: Gemakkelijk retour.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Kink.

Mocht je dit nou horen en denken bij jezelf van... waar is het ook weer van? Mission Impossible. Ja, graag gedaan, you're welcome. Take a look around van Limp Bizkit op de zondagmiddag van Kink. Waar je straks muziek krijgt van Alanis Morissette. En ook een nummer wat gaat over iets wat misschien wel herkenbaar is. Hoe het leven je ervaringen kan bieden waarvan je echt denkt... ja, die moet ik meemaken, maar dan krijg je uiteindelijk wel gewoon een dikke vette kater van. Die Rush is precies waar de Kink Excel van deze week over gaat. De nieuwste single van Editors, voorloper van nieuwe platen die eraan komt. Als je hem deze week nog niet gehoord had, je hoort hem over een paar minuten bij Kink. The Rush dus, de nieuwste van Editors. Eerst even rustig aan, want het is tenslotte toch zondagmiddag. Dus ik wil je vragen om waar je ook mee bezig bent om dat heel even aan de kant te leggen. En de komende 4 minuten gewoon even in door de neus. En uit door de mond. Op de muziek van Bearsden. Dit is Above the Clouds of Pompeii bij Kink.

0: week de King XL van Editors, The Rush, hoor je. Hi King, Alternative Rock Radio. Zometeen, zoals we dat ook de afgelopen dagen hebben gedaan, schakelen we weer over naar België. King op Rockwerchter met Stefan Koren straks naar drieën. Om alles mee te krijgen van dat fijne festival al daar. Ik spreek je volgend weekend weer. Zometeen bij Stefan hoor je onder andere muziek van Creed en ook Red Hot Chili Peppers.
1: King, je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een auto-ongeluk vanmorgen in het Brabantse Zeeland is niet één jongen van 15 om het leven gekomen, maar twee. Eentje komt uit Uden en de ander uit Veghel. Beide zaten in een auto die tegen een boom knalde en in brand vloog. Politie denkt niet dat er naast de twee jongens nog anderen in de auto zaten. Een tegenvaller voor treinreizigers in Rotterdam, want ze moeten ook morgen ander vervoer regelen als ze naar het zuiden moeten. Het herstel van de kapotte kabels duurt nog langer dan verwacht. ProRail mikt nu op dinsdagochtend. Het is al de vijfde keer dat het eind van de klus wordt uitgesteld. De Nederlandse reddingswerkers die actief waren in Venezuela zijn weer terug. Aan het begin van de middag landen de tientallen leden met hun honden op vliegbasis Eindhoven. Ze hebben een kleine week gezocht naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Of ze mensen hebben gevonden is niet duidelijk. Een hoop ongemak vanmorgen in Tilburg en omliggende gemeenten. Door een storing zaten duizenden mensen zonder stroom. En dat leidde ook tot allerlei andere problemen. Stoplichten deden het niet meer en mensen zaten vast in Liefde. Enexis zegt dat de storing intussen voorbij is, maar weet nog niet waardoor die kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind.
15: Kink. Alternative Rock Radio.
17: Live. Stefan Koren. Kink.

Check 1-2, check 1-2. Ja, volgens mij doet de stem het nog wel, hè? Ik voel wel dat we aangekomen zijn op dag 4, hoor. De laatste dag van Rock Werchter. En je hoort de Cities in Dust, Sushi in the Benchies op Kink. Vanaf Rock Werchter dus. Mijn naam is Stefan en ik neem je heel graag mee naar deze finale dag van dat festival in België. Waar staan op het veld inmiddels grotendeels zitten op het veld is geworden. Want de voeten, die zijn wat zwaarder. De stembanden, die liggen inmiddels verspreid over verschillende podia hier. En we hebben al heel veel moois gezien. Dus we gaan daar ook zeker niet over klagen. Want het was een fantastisch weekend nu al. En gisteren nog bijvoorbeeld. Toen stond The Haunted Youth hier even verderop in de barn. En die hoor je nu op King met Forget Me.

0: Ik mis het wel een beetje. Je luistert naar Kink. We zijn op Rock Werchter. En als ik nu naar de mainstage van dat festival kijk, ja, dan mis ik het wel een beetje. Afgelopen donderdag, toen hingen daar namelijk vanaf het midden van de mainstage, over het publiek naar de zijkanten, naar de eerste grote speakersets die op ongeveer een metertje of 100, denk ik, van het hoofdpodium staan, hingen er lijnen met gloeilampen. En dat gaf zo'n bijzondere sfeer. En ik wil je zo meteen heel graag meenemen naar die bijzondere sfeer.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Kink. Dit is het station van...

Man van de Zans, live vanaf Rockwerchter. Nog steeds kippenvel als ik dat publiek wil meezingen. Little Lion Man. En dit is Kink vanaf Rockwerchter met gisteren ook deze band op het podium. Die gaan echt heel groot worden. Dat was heel goed. Niet voor niets ook Kink Future Icon. Florence Road, Hanging Out to Dry.

0: is tijd voor een dilemma. Stel je moet kiezen. Ga je dan naar een optreden van Gorillaz? Of ga je dan naar een optreden van de Pixies? Ja, die is lastig, hè? Die is lastig. Ik ben benieuwd welke van de twee je kiest. Eén van die twee hoor je zo meteen live vanaf Rockwerchter.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. De

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk kan gevolgen hebben voor de Tour de France. Vanwege de brand is een grote weg richting het tourparcours van morgen afgesloten. Later vandaag wordt besloten of de derde etappe wel doorgaat. De brand bij Perpignan wordt alleen maar groter. Over 18 kilometer staat het in lichte laaien. Bij een auto-ongeluk in Brabant zijn vanmorgen 2 minderjarige jongens om het leven gekomen. Ze waren 15. Eén zat waarschijnlijk achter het stuur, want er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer mensen in de auto zaten. De auto botste op hoge snelheid tegen een boom en vloog in brand. Het gebeurde in het dorp Zeeland bij Uden. Een grote stroomstoring in Tilburg was helemaal geen storing. Enexis zette de elektriciteit vanmorgen expres uit toen er ergens heel veel stroom werd gebruikt. Door wie is niet bekend, maar het dreigde wel overbelasting. De elektriciteitsstop trof duizenden huizen en bedrijven en de verkeerslichten deden het ook niet. Max Verstappen begint elk moment aan de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar niet met een nieuwe motor, waar hij gisteren nog om vroeg. Bij de kwalificatie miste Max namelijk snelheid. Volgens de Telegraaf laat Red Bull de auto zoals die is. Met een nieuwe motor had Max in de pitstraat moeten starten. Nu staat hij op de 7e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Live vanaf Rock Werchter, Stefan Koren. Kink.

keuzestress was echt voelbaar gisteren. En Violet Grohl hoorde je trouwens op Kink. Bug in the Cake. We zijn op Rockwerchter. Misschien hoor je wat achter. Grondgeroezemoes. Ik ben op een wat rustiger plekje gaan zitten. En op zo'n festival, dat weet je van tevoren. Als je vaker naar festivals gaat, dan heb je dat ongetwijfeld ook wel eens meegemaakt. Dan komt er een moment waarop je moet kiezen tussen twee fantastische artiesten. En dat dilemma, misschien wel het grootste dilemma van het weekend, was er gisteren. Want tot 10:30 op de mainstage Gorillaz. Maar vanaf 10:00 in de barn de Pixies. En wat doe je dan? Nou ja, het grootste deel van het Rockwerchter publiek deed wat ik ook geprobeerd heb. Eerst naar Gorillaz. En dan bij de laatste klanken sprinten naar het andere podium. In de hoop dat er nog een goed plekje is bij de Pixies. En er daarachter komen ja, dat je heel erg in de verte misschien nog een glimp opvangt van Black Francis en de zijne. Het zijn van die keuzes, je moet ze maken. Maar gelukkig hebben we opnames van dat Pixies concert. Dus dan staan we toch een klein beetje vooraan. Bij Monkey Gone to Heaven. Dit zijn de Pixies op Kink.

De iconen van de Pixies. Die, leuk detail, nog steeds zonder setlist spelen. Dus ze staan op het podium en bedenken ter plekke, oh, dit gaan we doen. En dat werkt nog ontzettend goed. Where Is My Mind hoorde je live vanaf Rock Werchter. Met nu MGMT en Kids.

0: net over het dilemma of de Pixies of Gorillaz. En mocht je nou gereageerd hebben met Gorillaz en teleurgesteld zijn dat ik de Pixies voor je gedraaid heb, goed nieuws. Zometeen hoor je ook de Gorillaz met een verhaal daarbij. Ja, ik kan je er nog niet te veel over vertellen, maar denk even terug aan toen je 12 jaar was. En probeer je dan in te beelden dat je bij de Gorillaz staat en dat er iets gebeurt. Je hoort het over een paar minuten.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl door de Consumentenbond bekroonde XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Er staat naast mij een hele bijzondere man. Han, jij bent 12 jaar oud. Is het je eerste Rock Werchter?
1: Ja.
0: En hoe gaat het op Rock Werchter? Heb je het naar je zin?
1: Ja, het is heel tof.
0: Heel tof, zeker in jouw geval. Want gisteren gebeurde er iets. Nou, vertel zelf maar, wat gebeurde er?
1: Ik heb een knuffel en een handtekening gekregen van Damon Albarn.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: We zijn 2 uur op voorhand gegaan. Voor Corellas heel dichtbij te zien. En dan is het gelukt.
0: Het is gelukt, hij kwam ineens langs en dan krijg je een knuffel van Damon Albarn.
1: Ja.
0: Moet je maandag weer naar school?
1: Nee.
0: Wanneer moet je weer naar school?
1: Binnen 2 maanden.
0: Binnen 2 maanden pas. Maar jij gaat deze filmpjes natuurlijk aan iedereen laten zien. Dat weet ik zeker.
1: Ja.
0: Nog 1 korte vraag dan. Hoe was het concert van Gorilla's?
1: Super top.
0: Zal ik Clint Eastwood draaien?
1: Ja.
0: Ga ik dat doen. Clint Eastwood hoor je nu op King.

0: Dit is Kink, nog tot 9 uur vanavond met heel veel mooie dingen vanaf de Rock Werchterweide, waar ik op dit moment op sta. Zo simpel is het. Als ik naar beneden kijk, zie ik groen gras. Kijk ik naar voren, dan zie ik heel veel mensen die genieten van heel veel goede muziek. En daar wil ik jou zo meteen ook van laten genieten. Nog één keer terug naar gisteravond. En je hoort live binnen nu en een paar minuten. Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.

0: Retour.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
12: Oh, ja, ah, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
16: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: 5 uur. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een enorm ongeluk in Heibloem in Limburg. 4 mensen kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten tegen een boom reed. 2 inzittenden raakten gewond. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. 2 traumahelikopters en 6 ambulances zijn naar de plek van het ongeluk geroepen. Specialisten van de politie onderzoeken de zaak. Schrijfster en actrice Marjan Berk is overleden. Ze was 93. Ruim 40 jaar had ze een column in het AD. En schreef ze mee aan de serie Vrouwenvleugel, waarvoor ze een gouden televisiering kreeg. En ook had ze een rol in De Fabriek en Grijpstra en De Gier. En ook zette ze zich in voor mensen die moeite hebben met lezen. Het is nog maar de vraag of er morgen gereden gaat worden in de Tour de France. De autoriteiten willen aan het eind van de dag een beslissing nemen of het wel veilig is om te fietsen in een gebied waar natuurbranden woeden. De etappe van morgen eindigt in Les Angles. Dat is tientallen kilometers van de natuurbranden. Er komen nu langzaam details naar buiten over het huwelijk van het jaar in Madison Square Garden, New York, waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar het jawoord gaven. Een van de artiesten die vrijdagnacht optraden was Paul McCartney. Hij speelde I Wanna Hold Your Hand. En Stevie Nicks zong ook een liedje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen. Elders is het droog en schijnt de zon. En dan wordt het maximaal 26 graden.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Live vanaf Rock Werchter. Stefan Koren. Kink. Kink.

0: band die 2 weken geleden nog stond te zweten op Pinkpop. The Pretty Reckless and About You. God, wat was het toen warm op Pinkpop. Jongens. Wat dat betreft hebben we het dit weekend net even wat beter getroffen met het weer. Ik begrijp van wat mensen dat het 's nachts afkoelt op de camping. Dat vooral een ding is. En we hebben donderdag wat motregen gehad. Vanmorgen was het een beurtje bewolkt. Maar verder gaat het ontzettend lekker qua weer hier. En zeg maar, als je de parallel verder trekt met Pinkpop. Zowel toen als hier op Rock Werchter stond 21 Pilots op het podium. En zowel 2 weken terug als gisteren speelden ze Stressed Out. Op Pinkpop heb ik daar weinig van meegekregen. Ik stond er wel, maar het was daar zo ontzettend hard aan het regenen en onweren dat je met hele andere dingen bezig bent. Gisteren was het gewoon een hele fijne, kalme zomeravond. En dan heb je ineens door, oh, hey, ze spelen Stressed Out. Laten we meezingen. En dat is dan toch een hele andere ervaring dan met regen. En dat meezingen, dat werd massaal gedaan bij 21 Pilots. You're the new king.
1: Give it up for Justin on the drum, Joe. We're gonna say watch it 2 times. Watch it. Watch it. Just 2 times in a row. Here it comes again. Ready? Watch it.

0: Johan en Tumble en Val, dit is Kink. En wat ik je nog helemaal niet verteld heb dit weekend, is dat er een nieuwe plek is op Rock Werchter. Mocht je er wel eens geweest zijn, voorheen had je De Sloop. Dat was het kleinste podium van het festival. Dat was een te gekke plek. Die is volledig verdwenen. Of althans, de plek bestaat nog wel. Het kleinste podium staat nog steeds op ongeveer dezelfde positie. Alleen heet het niet meer De Sloop, het heet Het Nest. En wat je voor je moet zien is dat het een soort groen amfitheater gebouwd van palen is. Dus je kan ook door de muur heen kijken. Mooie ramen waarmee je vanaf de bovenste posities uitzicht hebt over het festivalterrein. En als je je dan omdraait en met je rug naar zo'n raam toe gaat staan, dan zie je een kolkende mensenmassa in dat amfitheater op, ja, wat je dan de piste zou kunnen noemen. En die zie je volledig uit hun plaat gaan op bijvoorbeeld de Raytons. En die hoor je nu met Kiss of the Estate.
1: When we say thank you, we mean fucking thank you. You do not realize how much you have changed our lives. We are so

is fucking inspiring. It really is. You don't

0: The Raytons en Kids of the Estate live vanaf Rock Werchter. Daar zijn we nu met Kink. En op Rock Werchter zijn coins heel belangrijk. Dat zijn een soort digitale muntjes. Die zet je via de app dan op je festivalbandje. En met je festivalbandje kun je je eten en je drinken betalen. En er is een manier om aan gratis coins te komen. Hoe? Dat vertel ik je zo meteen. En je hoort uiteraard ook nog live muziek vanaf dit festival.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Vanaf morgen hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000.

0: discounter.nl.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Nothing But Thieves of Kink en Evolution. Heidi, we staan hier bij een stand waar, ik begreep net, 600 telefoons per dag worden gebracht.
1: Klopt, wij recycleren. Wij halen eigenlijk telefoons binnen, oude telefoons, om te recycleren.
0: Nou snap ik dat jullie dat doen. Hoe kom je erbij om dan op Rock Werchter oude telefoons te gaan ophalen?
1: Wij zamelen al oude gsm's binnen in onze winkels, in onze shops, Proximus shops. We hadden gedacht, ja, laten we dat eens proberen op festivals. Ook omdat Werchter en de andere festivalpartners ook willen bijdragen aan het groene image. En dit is het tweede jaar op rij dat we hier op Rock Werchter zijn voor het inzamelen van oude gsm's.
0: Ja, en dan dus 600 per dag, nou keer 4 dagen, dat is 2400 telefoons. Ja. Nou zit ik naar jullie stand te kijken. Ik zie bijzonder weinig telefoons.
1: De telefoons die zijn veilig opgeborgen en dagelijks worden die van het terrein weggehaald. Zodat het volledige proces veilig houden en dat die direct naar onze recyclagepartner kunnen.
0: Ze gaan meteen naar
1: onze recyclagepartner waar dat ze direct aan de slag kunnen om die te triëren. En naar de fabrieken te brengen.
0: Precies. Nou hebben jullie er ook een mooi model om, want één telefoon levert een coin op, zie ik.
1: Ja, is toch aardig meegenomen.
0: Daar kun je weer een biertje van halen.
1: Zeker en vast. Terwijl als je de gsm's naar een recyclagepartner, naar een recyclagepunt brengt, krijg je er helemaal niks voor.
0: Precies.
1: Hier nog een heerlijk pintje.
2: Kink, live vanaf Rock Werchter.

0: Radiohead op Kink.
1: Je hoorde Creep. We zijn op Rock Werchter. Het is de laatste dag. En ik zei eerder vandaag al, tijd loopt een beetje vreemd op zo'n festival. Je hebt niet meer precies door welke dag het nou is. Maar het is vandaag zondag. Drie dagen terug. Zie je, daar heb je het al. Drie dagen terug was het donderdag. En toen stond Kasabian hier op de mainstage. En nou heeft Kasabian een behoorlijk turbulente tijd achter de rug met een wisseling van de frontman. En dan is het altijd spannend hoe zo'n band presteert. Nou, geloof mij, zo'n band presteert. Het was vanaf moment 1 aan. En dat klonk ongeveer zo. Je hoort Kasabian nu live op Kink.

Het is nu bijna 6 uur. Dat betekent dat over 4,5 uur de afsluiter van Rock Werchter begint. We zijn met Kink op het Rock Werchter terrein. En die afsluiter van Rock Werchter is dit jaar The Cure. We gaan proberen om net als de afgelopen dagen The Cure ook live uit te zenden. Mocht je daarvan op de hoogte gehouden willen worden, zorg ervoor dat je pushmeldingen aanzet in de Kink-app. Zorg ervoor dat je ons volgt op social media. Daar houden we je sowieso op de hoogte. Dan hopen we het live uit te zenden. Maar ik wil nu in elk geval vast een beetje gaan voorgenieten, want dat kan alleen maar fantastisch gaan worden door The Cure voor je te draaien. Je hoort ze nu op Kink met Close to Me.

0: Ik begon vandaag om 3 uur met zeggen dat staan op het veld inmiddels zitten op het veld is geworden. Dat is wel een samenvatting, denk ik, Jim.
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ik zie veel brakheid, maar ook veel vrolijkheid.
0: Maar dat is het. Ik sprak net ook wat mensen die komen vandaag dan voor het eerst. En dan zie je de frisheid ervan afstralen.
1: Het is bijna oneerlijk eigenlijk.
0: Het is bijna oneerlijk. Maar het is een fantastisch weekend. En vanavond gaan we er nog veel meer van horen bij jou, Jim.
1: Ja, zeker weten. Ja. Zullen we nog een paar tracks van Last Dinner Party doen?
0: Dat zei jij gisteren ook. En dat vind ik nog steeds een goed idee.
1: Ja, nou, dat gaan we zo meteen sowieso doen.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel David Amon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
15: Mooi van Ethos.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. 4 doden en 2 gewonden bij een ongeluk in Heibloem in de buurt van Weert. Een auto raakte van de weg en reed tegen een boom. Er zijn 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet. Eentje kwam uit Duitsland. Mensen die het hebben gezien kunnen terecht bij slachtofferhulp. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart naar een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op duizenden adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Inexis op deze manier moest ingrijpen. De Nederlandse hulpverleners die in Venezuela hebben geholpen na de aardbevingen hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen. Maar je kunt ook op een andere manier helpen, zei een van hen bij aankomst in Eindhoven vanmiddag, door duidelijkheid te geven of iemand nog wel of niet leeft. Weer een teleurstellende race voor Max Verstappen, terwijl hij zegt dat op een podiumplek op het Engelse Silverstone. Vlak voor het einde vloog zijn auto uit de bocht en was het over en uit. Hij reed toen op de derde plaats, terwijl hij was weggegaan van plek 7. De race werd gewonnen door Charles Leclerc. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. Kink.

sing along. You're the Elephants en Blauwtsoen hier op Kink Alternative Rock Radio. Goedenavond, Jim hier in plaats van Larissa Posma. En waarom? Nou, omdat het de laatste avond van Rock Werchter 2026 is. Dus in plaats van de studio van Hilversum hoor je nu mij vanaf het veld van Rock Werchter. En ja, een beetje eerlijk is eerlijk, om me heen. Ik zit een beetje om me heen te kijken, brakke koppies. Maar achter die ogen, daar zit nog wel dat laatste beetje energie om bijvoorbeeld straks nog David Byrne te zien in de gigantische barn. Of om The Cure nog mee te maken. De afsluiter van Rock Werchter voor dit jaar. Ik heb de eer om jou tot 9 uur over dit festival heen te begeleiden. En een paar van de vele hoogtepunten te laten horen. Een van die hoogtepunten, ja, ik bedoel, hè, meteen ook met de deur in huis vallen. Dat was The Last Dinner Party. Zometeen krijg je een dansworkshop van Abigail, de frontvrouw van de band. Maar eerst is het rammen met de gitaren. Big Dog, hier is The Last Dinner Party live op Rock Werchter.

The Last Dinner Party live op Rock Werchter 2026. Aan het begin van hun set leken ze een beetje moeite te hebben om het publiek mee te krijgen. Maar uiteindelijk ging het los, kwam het helemaal goed. En dat hoor je hier dan ook vanaf. This is the Killer speaking, hoorde je dus zojuist op Kinkier. Oh, en geen zorgen. Mocht je afvragen, hebben ze nog wel Nothing Matters gedaan? Oh ja, zeker. Die hebben ze zeker nog wel gedaan. Dus die belofte is gewoon nagekomen. Een andere goede belofte ook. De allerfijnste gitaren hoor je hier op Kink. In dit geval van Simple Plan. Your Love is a Lie hoor je nu.

0: Simple Plan, Your Love is a Lie, hier op Kink vanaf Rockwerchter 2026. Daar waar veel Kink Future Icons aanwezig zijn. Onder andere Florence Road en Ize hebben hier gespeeld. Zometeen live materiaal van een andere Future Icon. Maar ook muziek van The White Stripes, U2 en Green Day.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Zo, waar is het waren?
3: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel.
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation. Vanaf Rock Werchter.
0: Met zometeen The White Stripes, U2 en dit is Green Day, When I Come Around. Kink.

Gisteravond was er nog een cameo-rol voor Jack White, van de White Stripes onder andere, bij de set van 21 Pilots. Hij gaf de heren door middel van een videoboodschap toestemming om Seven Nation Army te spelen. De White Stripes hoorde je dus met My Doorbell hier op Kink. Hallo, Jim hier met de laatste avond van Rock Werchter 2026. Op dit moment rondlopend, of eigenlijk nu eventjes zittend, op het terrein waar het voor sommigen nu al wachten is op The Cure. Zij gaan Rock Werchter afsluiten later vanavond. Voor nu een live track van Bleach 93. Zij zijn een van de meest veelbelovende bands van dit moment. Gisteren speelden ze op het Nest podium. En wat heel tof was om te zien is dat het helemaal vol stond. Eigenlijk nog voordat ze begonnen was het al helemaal afgeladen. Het tweede nummer was nog amper bezig, of er gingen al een stuk of vier crowdsurfers de lucht in. En gedurende de set bleef dat echt maar gaan en gaan en gaan. Onder de crowdsurfers, ook wel grappig, Finn Power, de frontman van Stone, die ging een paar keer de lucht in. En ook Ise, King Future Icon, was er ook bij om te genieten van die show. En kon het dus ook niet laten om naar de voorkant gedragen te worden. De sfeer zat dus heel erg goed bij Bleach 93. Je hoort ze nu live vanaf Rock Werchter 2026. Dit is Kink.

0: Thank you very much. Fuck yeah. Fuck yeah. Thank you very much.
1: Bleach 93 hoorde je op Kink live vanaf Rock Werchter 2026. Het nummer Ceiling, daarvoor ook nog Jackie, een van de Kink Future Icons aanwezig hier op dit festival. Ik vond het een te gek optreden van Bleach 93. Het was ongetwijfeld een belangrijk optreden voor ze. Het enige waar ze aan mogen werken wat mij betreft is de stiltes tussen de

nummers door. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er een beetje een hekel aan dat als een band staat op te treden en het is even gebeurt er niks, dat er mensen dan zijn die al gaan roepen spelen. Maar bij Bleach duurde dat wel heel erg lang. Zelfs ik had de neiging om spelen te roepen, maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan, want nou ja, er waren genoeg mensen die... En ik kon ook gewoon het geduld opbrengen natuurlijk om de set gewoon af te kijken. Het was geweldig, verder. Maar daar mogen ze aan werken. Anyway, welkom bij King dus vanaf Rock Werchter. Later vanavond staat Moby hier op de mainstage. Zometeen hoor je alvast Porcelain naar Led Zeppelin.

0: Kink Alternative Rock Radio. Zometeen meer live muziek vanaf Rock Werchter. Namelijk een band uit Ierland. Nou, dat kunnen er heel veel zijn. Ook de Verve en Wodan Boys hoor je zometeen.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: 7 uur. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na een achtervolging heeft de politie een busje van de A2 gehaald met daarin 600 flessen lachgas, meldt Omroep Brabant. Het busje was opgevallen omdat hij in de buurt van Waalre flink aan het slingeren was en voor gevaarlijke situaties zorgde. Eenmaal aan de kant probeerde de bestuurder nog te vluchten, maar dat mislukte. Ook de laatste 4 mensen die waren opgepakt naar de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada, ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk en 2 agenten raakten zwaar gewond. Problemen voor vliegpassagiers op het Italiaanse eiland Sicilië. Vluchten worden geschrapt of omgeleid omdat er as uit de Etna komt. De aswolk reikt tot 1,5 kilometer en vormt een gevaar voor vliegtuigen. Het is niet bekend hoe lang de problemen nog duren. Gehoopt wordt dat de wind draait. De 2e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Gele trui blijft van Jonas Vingegaard. De rit was helemaal in Spanje, met de start in Tarragona en de finish bij het Olympisch Stadion van Barcelona. Of de etappe morgen doorgaat is nog maar de vraag, want er zijn natuurbranden in Zuid-Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Live vanaf Rock Werchter. Jim Voorwald. Kink. Kink.

Dit is Bruce Springsteen, The Boss, hier op Kink. Alternative Rock Radio, you're the born in the USA. Hallo, Jim hier vanaf de festivalweide van Rock Werchter 2026. Het is dag nummer 4, dus er is al ontzettend veel gebeurd hier. Maar vanavond gaat er ook nog van alles en nog wat gebeuren. Ik neem je lekker mee naar het festival. Sterker nog, misschien heb je het al meegekregen. Vanavond hoor je het gehele concert van The Cure live op Kink vanaf 22:30. Dus zorg ervoor dat je erbij bent en dat je er tot die tijd ook bij blijft. Want ik heb nog zoveel mooie cadeautjes voor je klaarstaan. Mocht je nou echt iets anders moeten doen, zorg ervoor dat je de Kink hebt geïnstalleerd hebt staan en dat je de push-notificaties aan hebt staan. Want zodra de Cure begint, hier op Rock Werchter, krijg je een pushmelding. En dan weet je ook meteen dat je de Kink hebt aan moet slingeren. En dat je dan kan gaan genieten van de laatste headliner van Rock Werchter 2026. Laten we het in de tussentijd even hebben over Ierland. Want dat land is goed vertegenwoordigd hier op Rock Werchter. Ik noem even Kneecap, Florence Road, Kingfisher, Bleach Line 3. Allemaal Iers. Zo gek is dat ook niet, want het is allemaal ontzettend goed. Dat geldt ook voor de volgende band. Eentje die, net zoals bijvoorbeeld Kingfisher, hun Ierse roots duidelijk laten overkomen in hun muziek. Maar dan op een hele andere manier zoals Kingfisher dat doet. En dat liet ze dus ook horen hier op Rock Werchter. Je hoort nu Cardinals met Saint Agnes live hier op Kink.

komen uit Cork en het is een ontzettend fijne band. Cardinals, Saint Agnes hoorde je live vanaf Rock Werchter 2026. Dit is Kink met The Kooks, Youngblood en deze man stond gisteren op de mainstage van het festival, maar dan niet met deze act. Hier is Blur met Song 2.

0: De beste alternative rock hoor je hier. Dit is Kink. Met ook elke week een track die we met z'n allen zo ontzettend tof vinden dat je die echt gehoord moet hebben. Dat is de Kink XL. Die komt er zo meteen aan. Dat is de nieuwe van Editors. En ook zometeen muziek van Guns N' Roses.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: Kink.

Kick Yourself van deze week. Het is de nieuwe single van Editors, The Rush. Tom Smith was hier als solo performer op Rock Werchter 2026. Daar waar ik op dit moment zit. Hallo, Jim hier met de zondagavondshow. En Tom Smith heeft ook veel Editors platen uitermate op een mooie, prachtige manier uitgevoerd. Namelijk akoestisch. Echt heel erg mooi. Ik hoop dat hij dat een keertje uit gaat brengen. Maar ik snap ook wel dat de focus nu vooral ligt op het nieuwe album van Editors, wat er aankomt. En waar The Rush dus ook op staat. Zometeen live vanaf Rock Werchter, Franz Ferdinand. Ze hebben de barn helemaal op zijn kop gezet. Dat was een magische ervaring. Je hoort het na Rage Against the Machine en Royal Otis, die overigens ook goede zaken deden hier op Werchter. Dus geen reden om in dit geval moody te zijn.

0: Alternative Rock Radio. Met nu een gekkenhuis. Althans, het is bijna altijd een gekkenhuis hier op Kink. Maar dan op de leuke manier. Ik ben namelijk voor het eerst op Rock Werchter. En dat is dus ook de eerste keer dat ik The Barn in actie heb gezien. En The Barn, dat is een groot podium. Je moet eigenlijk gewoon bedenken dat... De organisatie van Rock Werchter een soort Ziggo Dome neerzet. Gewoon op een festivalveld. Het is een grote schuur. Maar schuur doesn't really cut it. Weet je, het is huge. En toen ik op de tribune stond te kijken naar Franz Ferdinand, toen pas besefte ik me hoe groot Rock Werchter is. En was op dat moment ook. Het is huge. Het is gigantisch. En wat er vervolgens gebeurde is dat dat hele publiek als een eenheid... Je moet je voorstellen, 20.000 man. Als een eenheid losging. Springen, meezingen met Franz Ferdinand. Dat is een ervaring die kan ik echt niet voor mezelf houden. Dus, je hoort nu Franz Ferdinand live. Zometeen The Dark of the Matinee. Maar eerst Do You Want To. Dit is Franz Ferdinand. Live vanaf Rock Werchter op Kink.
1: You know, today when I woke up I said...

0: Dankjewel, dankjewel. Vechten!
1: Het was zo ontzettend gaaf om dit mee te maken. Franz Ferdinand in The Barn. Nou, op Rock Werchter 2026. Hallo, de zondagavondshow. De laatste avond van Rock Werchter. Met zometeen heel veel live muziek. Stampen, dansen. Met onder andere Bad Nerves. En ook muziek van de Red Hot Chili Peppers. Komt eraan.
2: Kink. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.

0: deze week nergens goedkoper? Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar, 99 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt! Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De burgemeester van het Limburgse Heibloem vindt het heel tragisch wat er vanmiddag is gebeurd. Een auto reed tegen een boom en 4 mensen kwamen om het leven. 2 raakten gewond. Mogelijk zijn het mensen die gezinnen achterlaten. En dat maakt het nog tragischer, zegt de burgemeester. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in, 2 zijn licht gewond. Het toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. Daarbij klapte een vleugel onder water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. Ondanks de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk gaat de 3e etappe van de Tour de France morgen toch door, maar wel in een andere vorm. De route wordt aangepast en publiek langs de route is niet welkom. Vanwege de branden is besloten om 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen uit voorzorg te evacueren. Red Bull heeft sorry gezegd tegen Max Verstappen, doordat hij vanmiddag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië vlak voor het eind crashte en in de grindbak terechtkwam. Het probleem was opnieuw de achtervleugel die niet goed sloot. Daardoor ging het al eerder mis dit seizoen. Charles Leclerc won de race. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Ja. Heel veel fijne gitaren hier op Kink Alternative Rock Radio. Hallo, Jim hier vanaf Rockwerchter. De vierde en laatste avond van deze editie van dit mooie festival. Als je even een adrenaline-stoot nodig had, als je die al niet hebt gekregen, dan hoeft je vandaag niet verder te gaan dan het begin van de middag eigenlijk. Banners. Ze stonden rond tweeën op de mainstage en brachten een set zoals eigenlijk alleen deze band dat kan hebben. Mocht je Bad Nurse om wat voor reden dan ook niet kennen, het is eigenlijk een beetje de moderne versie van de Ramones, maar dan on steroids. Het gaat hard, het is snel. Nummers zijn altijd korter dan 3 minuten. Ik denk dat letterlijk een allerlangste plaat, die is 3,5 tot 4, denk ik. Er zijn ook gewoon nummers in een live set die nog niet eens een minuut duren. Dus het gaat keihard en lekker. Een van de meer rustigere nummers, maar nog wel lekker, is Radio Punk. Je hoort nu Bad Nerves live vanaf Rockwerchter op Kink.
1: If you know the words to this one, everybody please sing along. This is called Radio Punk.

Bad Nerves met Radio Punk. Frontman Bobby Nerves was eigenlijk pas tevreden toen hij continu crowdservice naar zich toegedragen kreeg. En goed, ja, geef hem eens ongelijk. Jongeren, Bad Nerves dus vanaf Rock Werchter 2026 hier op Kink. Zometeen meer gekke werk. The Prodigy, namelijk live op Rock Werchter. Maar eerst nu Lenny Kravitz, Where Are We Running? Nou, in dit geval naar The Barn van Rock Werchter.

Lenny Kravitz op Pink, Where Are We Running? Nou ja, ik zei het net al. We begeven ons nu even in ons hoofd naar The Barn, waar eerder dit weekend The Prodigy stond op te treden. Nou ja, je kent waarschijnlijk de muziek van The Prodigy wel. Dat is al gekke werk. Laat staan als er meer dan 20.000 man klaarstaan om te springen. En ook iedereen die niet meer in The Barn paste, eromheen, het plein eromheen, kon er ook gewoon van genieten. En dat zorgde voor, ik wil niet zeggen een aardbeving, want dan ga je meteen angst aanpraten, maar laat ik het zo zeggen, het festivalterrein van Rock Werchter voelde dit zeker. The Prodigy, live vanaf Rock Werchter, hoor je nu op Kink. Zometeen Voodoo People, eerst Breathe.

0: gonna get fucking hot tonight. All my fuckers up top. All the fuckers up top. All my fucking warriors on the fucking floor.
1: Ha, dit was echt zo ontzettend bruut. The Prodigy is het nog steeds trouwens. The Prodigy live vanaf Rockwerchter 2026. Je hoorde Voodoo People hier op Kink Alternative Rock Radio. Ook vandaag gebeuren er nog steeds heel veel mooie dingen. Afgelopen middag op Rockwerchter op de mainstage de Belgische band Sans. En dat werd met ongekend veel liefde omarmd. Je hoort ze zometeen, maar ook Florence and the Machine en Linkin Park.
2: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Vanaf morgen hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. Kink.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Het is een lekkere van Albert Heijn.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl. Kink.

the Machine, Rabbit Heart op Kink Alternative Rock Radio. Live vanaf Rockwerchter 2026 met vanavond, ja dat is echt een beleving van heb ik jou daar, The Cure vanavond. Ook gewoon mee te maken hier op Kink, dus als je niet op Rockwerchter bent, dat maakt dus helemaal niet uit. Zet je radio lekker hard vanaf 22:30, hoor je het volledige optreden, het volledige concert van The Cure op Rockwerchter 2026. Dus gewoon hier op Kink, hoe te gek is dat? Bands die je onverwachts wegblazen, soms wat mag wat mij betreft in deze categorie. Want ik vond ze al gaaf dankzij de nummers Gold en Surfen bijvoorbeeld. Maar live komt hun sound pas echt tot z'n recht. Daar ben ik eerder vanmiddag achter gekomen toen zij op de mainstage stonden van Rockwerchter. Het was een thuiswedstrijd voor de heren van Sons. De dankbaarheid naar het publiek was echt voelbaar. Er werd gecrowdsurfed, er waren Wall of Deaths, er werd geknuffeld, er was confetti. Het feest was echt helemaal compleet. Dus gaat dat zien. Sons, nu op Kink.

de zon die kwamen achter het podium langs, terwijl de band daar stond te spelen. Het was een magische live set waar je makkelijk weg kon zweven. Nog een keer genieten van The War on Drugs. Dit is An Ocean in Between the Waves op Kink live vanaf Rockwerchter 2026.

The War on Drugs, live dus vanaf Rock Werchter 2026. Met het prachtige An Ocean in Between the Waves. Deze editie van de zondagavondshow zit er bijna op. Het is bijna 9 uur. Over iets meer dan anderhalf uur hoor je The Cure. Hier, live op Kink. Niet te missen de laatste headliner van Rock Werchter 2026. Dus zorg dat je erbij bent. Tot die tijd hoor je hier onder andere Mick Hummel. Heel veel plezier met hem en natuurlijk met The Cure vanavond. En ik spreek je snel weer voor de Kink Album Top 1000. Ook hartstikke leuk. Potverdorie, wat een fijne muziek allemaal. Nogmaals, heel veel plezier met The Cure vanavond. Vanaf Rock Werchter 2026.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000

0: secondlove.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ze zijn er weer! Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de slachtoffers van het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is John Nouwen. Hij deed ooit mee aan het programma Boer zoekt vrouw. En hij is ook nog gemeenteraadslid van het CDA. Dat schrijft het AD. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en reed tegen een boom. Zo'n 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen worden uit voorzorg geëvacueerd vanwege de natuurbranden die er woeden. Het gebied dat in brand staat breidt zich uit. 700 brandweerlieden zijn opgetrommeld. De etappe van morgen in de Tour de France wordt gewijzigd. Publiek is niet welkom en de reclamekaravaan rijdt niet. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van queers. De Amerikaanse voetballer Balogun kan toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België. Ondanks de rode kaart die hij in de vorige wedstrijd kreeg. De FIFA heeft de straf ingetrokken, maar het is vaag waarom, omdat het eigenlijk nooit gebeurt. Balogun is belangrijk voor de Amerikanen. Hij scoorde dit toernooi al 3 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is een min of meer bekende Nederlander. Het is John Nouwen, die vorig jaar nog meedeed aan Boer zoekt vrouw. Ook zat hij voor het CDA in de gemeenteraad. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Dat is veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. De Amerikaanse voetballer Balogun mag op het WK toch meedoen tegen België. En daar is president Trump maar wat blij mee. Een groot onrecht is teruggedraaid, schreef hij op de socials. Balogun kreeg in de 16e finales rood en zou dus geschorst zijn. Maar de FIFA heeft die straf ingetrokken. Waarom is onduidelijk. Egypte heeft een nieuw militair hoofdkwartier geopend en niet zomaar één. Het complex is groter dan de hele stad Lissabon en bestaat uit 8 gebouwen. Met de opening van het hoofdkwartier is het Pentagon in Amerika niet langer het grootste militaire complex ter wereld. Het kostte €50 miljard om het te bouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind wordt het 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden.
7: Kink.

Hallo, met mij spreken. You're the Soundgarden, burden in my hands op Kink. Dit is Stefan. En nou, misschien heb je het meegekregen dit weekend. We zenden uit vanaf Rock Werchter, het festival in België. En er gaat vanavond iets heel bijzonders gebeuren. Want zometeen staat hier op de mainstage The Cure. En jij hoort de hele set via Kink. Ze gaan zometeen beginnen. Zodra ze het podium opgaan, hoor je... Je hoort nu misschien al wat achtergrondgemoezemoes. Het publiek heeft er zin in. Maar die hele set van The Cure ga je horen. En ik kan je beloven, die wordt te gek. De eerste geluiden klinken vanaf het hoofdpodium. Dus je gaat er nu naar luisteren. The Cure, live vanaf Rock Werchter, hoor je nu op Kink.

live vanaf Rock Werchter. The Cure.

King. King. Live vanaf Rock Werchter.

0: Thank you.
1: Dit is Kink.
0: Yeah, I...

Cure. Live vanaf Rock Werchter. Kink.

0: kid.
1: King, Alternative Rock Radio. Live vanaf Rock Werchter.

0: in een peace sign stap Robert Smit het podium af, samen met de rest van de Cure. Maar het is nog niet voorbij. Nee, want de avonden, nachten op Rock Werchter, die zijn altijd magisch. Maar het lijkt wel alsof ze dit jaar een extra sprankeltje elfenstof overheen is gegooid. Want het weer is perfect, de sfeer is fantastisch, de artiesten zijn stuk voor stuk goed. En het is zo ontzettend mooi dat we je met Pink een klein beetje hier naar het Rock Werchter terrein mee kunnen nemen. Dit is Stefan, ik sta op dit moment op dat Rock Werchter terrein, midden in het publiek, uitzicht op het podium. Het Rock Werchter podium waar zojuist dus de Cure afstapt. En ik zei het al, het is nog niet voorbij. Want iedereen met toegang tot een blokkenschema ziet dat de Cure nog veel langer gepland staat dan alleen tot dit moment. En iedereen met een beetje kennis van het oeuvre van de Cure weet ook dat ze nog een hele hoop nummers niet gespeeld hebben. Dus ongetwijfeld dat ze nu heel even een slokje water gaan drinken. Ongetwijfeld dat ze misschien ook even een plasje gaan plegen. En dat ze zo meteen teruggaan. Het licht van, het licht op het podium blijft in elk geval op showstand staan. Dat betekent dat de lichten op het terrein nog niet aangaan. Het blijft donker. En het festivalpubliek hier, je hoort het op de achtergrond, blijft ook staan. Heeft zin in nog veel meer. En is nog lang niet van plan om terug te gaan naar de camping, naar huis, naar de tent, naar de auto, naar de caravan, naar de camper. Of waar iemand dan ook verblijft. Het is tijd dat de mannen van de Cure, als het goed is, zo het podium weer opstappen. Wat ik zeg, de lichten die blijven uit. Maar het publiek blijft uitzien. Het is hier al, ik zei het net al, het hele weekend is fantastisch. Het lijkt wel alsof iedereen een stukje liever is dan ooit. Alsof iedereen een stukje beter op elkaar let dan ooit. En dat allemaal met nogmaals fantastisch weer. Een paar spatjes regen op de donderdag toen het eerste festivalpubliek net aankwam. Maar sinds dat moment, ja, vanmorgen een beetje bewolking. Nou ja, daar gaan we niet wakker van liggen. Het was zonnig, het was niet te warm. Het koelde s'nachts iets af, maar met een trui was het prima te doen. En we hebben fantastische shows gezien. En mocht je daar nog van na willen genieten, dat kan, hè. Op kink.nl of in de Kink-app vind je alle hoogtepunten van Rock Werchter 2026 terug. En nogmaals, we zijn nog niet klaar. Want de lichten zijn nog steeds niet aan. Of althans, de lichten van het terrein, de lichten van het podium die blijven branden. Dus het kan niet lang meer duren voordat de Cure terugkeert om nog een hele stapel hits te spelen. Ik weet dat ze dat op Pinkpop in elk geval deden. Dus ik ga ervan uit dat ze dat hier op het Rock Werchter podium ook zullen doen. En ze komen nu, je hoort het aan het gejuich, terug het podium op. Dus dit is mijn moment om te zeggen dat het tijd is voor deel 2 van de Cure op Rock Werchter.
1: Dank je. Walking away from that and thinking, hang on, hang on.

vanaf Rock Werchter.

Een bescheiden buiging. Dat is het enige wat Robert Smith nog doet voor het rotwerkte publiek. Terwijl hij over het publiek heen kijkt met zo'n blik van... Ja, ja, dit was vet. En ik denk dat hij niet de enige is die dat denkt. Een grote glimlach op zijn gezicht. Hij stapt nog één keer naar voren. De rest van de band is inmiddels al richting de kleedkamer. En ook Robert Smith gaat daar nu achteraan. Nee, hij blijft nog heel even staan. Nog heel even uitgebreid het applaus voor hem vangstnemen. Ook aan de linkerkant van het podium voor hem, voor de kijkers thuis. Hè? En daarmee komt wel langzaam een einde aan een hele mooie editie Rockwerchter. Rockwerchter 2026. Het was een zonovergoten editie. Een fijne editie. Een editie met heel veel mooie live muziek, met heel veel mooie headliners. En ik hoop echt uit het grond van mijn hart dat we jou een beetje hebben kunnen meenemen naar de weide hier. Dat we dat hebben kunnen doen met heel veel vette live-opnames. Je kan ook nog nagenieten via

0: ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet gepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. In Venezuela zijn zeker 150 aardbevingsslachtoffers begraven van wie niet duidelijk is wie het zijn. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental is opgelopen tot meer dan 3300 en nog eens 17.000 mensen zijn gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de France TV zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En op het WK is Noorwegen door naar de kwartfinales. Ze versloegen Brazilië met 2-1. Erling Haaland maakte in de tweede helft beide Noorse goals. Neymar maakte in blessuretijd nog de 2-1. De Nooren moeten het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van Mexico-Engeland. Die wedstrijd wordt vannacht afgewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
2: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk.